0: gaan wij fout in Ra, les en Aaron Anshin. Taylor Swift, La Opelij, Anshin, Spin, Matanieuw. Matjamai, Jess Spencer, laatste, Kunstatu. Bij je geen tocht reis, is zij ook klok, maar bij 10 minuten kussie reis, alles, bij ook alles goed voor een cashmachine, ik chat freshen. Niet meer met gakheid, wil je roos de cashmachine, dan schachten ze een tocht. Kingfisher, bij je de extende met goepelen omheid, zo, fun linle spin.
1: Take it back.
2: Before streaming, we had this.
3: The songs you had on repeat.
2: And the ones you never want to skip. Spin's Naughty Threesome is bringing the good times back.
3: Every day at 9 and 3, we're hitting shuffle on the biggest hits from the naughties.